0: 88.9 BoFM.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a Wo.
2: Estoy muy contento durante la entrada de nosotros en gobierno con nosotros por restablecer el contacto y garantizar la continuidad de la relación entre el aeropuerto de Aruba y Cusquepol. Como vos sabés, tenemos un conflicto y nos prácticamente perdemos Cusquepol ahora con nosotros dentro del gobierno y nos papia conversar, dialogar para nos poder llegar back a Cusquepol que es Aruba. E para nós é sumamente importante. A nossa base com a expansão de 400 milhões de dólares no aeroporto é muito importante para botar muito conhecimento local, mas também internacional, para o caso de Costa Canabão, tem todo aspecto e contribuição e conhecimento de Cusquepol arriba o terreno de manejar o aeroporto é sumamente importante e um da necessário, nos quita obstáculos e nos abre caminho para um bom diálogo e aí nós conversamos arriba o tema de EUP clearance, que é um partner de nós, tem ajuda, busca a possibilidade, um partner importante, sobre de hobby porta para baixar na Holanda e na Bruxelas, e tá bom que tem Cusquepol e KLM também como partner de essa aqui.
3: We hebben een hele goede relatie. Hè? Onze huidige relatie is dat we een managementcontract hebben met de luchthaven. We leveren dus de CEO. Wij kijken nu naar verdere samenwerking met Aruba. We hebben net een memorandum of understanding getekend over zogenaamde pre-clearance naar Nederland. En wij hopen dat de Nederlandse overheid daar zich ook positief over uitlaat, zodat we dat verder kunnen onderzoeken. Het is een politiek besluit, hè? Dus het is niet aan ons om daar een beslissing over te nemen. Maar wij steunen het wel. Het zou bij ons op Schiphol ruimte creëren, zodat wij zijn een capacity constrained airport. Het zou ruimte creëren, wel van de clearance zou dus van Schiphol naar Aruba gaan. En dat zou weer in het voordeel van Schiphol zijn. Ik denk dat we meer zouden kunnen doen. Een van de dingen die we zouden kunnen onderzoeken is of Schiphol bijvoorbeeld een minderheidsaandeelhouder zou kunnen worden in de luchthaven. Dat is een van de dingen waar we zeker enthousiast naar zouden willen kijken. Maar dat is een politiek besluit.
2: Não gosta de essa conversação com nós em Cuba, mas a maioria conversação não se riva acaba. Um tema que se volta a trazer para a Irlanda cada vez, e cada vez não tem a mesma contexto. Na loquerta acionista um dia de aeroporto de Aruba, e cada vez me disse que Aruba escorre para nos queda 100% dono de lo qual nos chama Strategic Assets, nosso aeroporto, nosso UAF, nossa companhia de utilidade, né? Tá desejo de governo de Aruba, em todo caso, de governo de nossa signatura, para Aruba que é da 100% dono de sair. Pero nota aqui, tá, que cada vez tem conversação, que pode volver a trazer para adelante, não é o mesmo contexto, mas pensei, não está visa.
4: Um sonho de
2: não, não tem visto também que tem outra parte do mundo, exato, que luta funciona. Já, lo queda na outro mandatário no futuro, que porta outro pensamento de pensar aqui, em todo caso, é mandatário aqui, pensa que nos nomes de passa a acionar. De nosso aeroporto para nenhum outro instância que o país Aruba.
3: Ik heb begrepen van Prime Minister Emmans dat het met de Amerikanen ooit geregeld is in een jaar. Dus dat lijkt me een hele mooie ambitie om als het eenmaal komt tot een politiek besluit om dat jaar als een soort target te houden.
2: Daarbij organiseren we ook een ding de MOU. Que nós vamos organizar um estudo-grupo, em qual Cusquepol lo delega uma pessoa, KLM lo delega uma pessoa, aeroporto de Aruba, mas também imigração de Aruba, aduana provavelmente, mas Miami tem reunião com o ministro de imigração, que para nós é um ministro muito importante, porque for de o ministério é necessário. E vontade real para fazer isso aqui possível. Eu me lembro de outra coisa, realizei outra coisa, mas não estou encaminhando o caminho e me espera que isso aqui porta um logro importante mais para o aeroporto de Aruba e para o país de Aruba.
3: De relatie tussen Schiphol en Aruba en de luchthaven is uitstekend. Dit is mijn tweede bezoek dat meneer Eemans op bezoek komt bij ons, bij minister. We hebben echt een uitstekende relatie. En wij zouden willen dat de relatie zelfs in de toekomst nog hechter wordt. Dus we onderzoeken samenwerkingsvormen zodat het nog hechter wordt.
5: Per mejor seguro, per mejor servicio, nostra recomendabo Bouchard Assurance. Con telefono 528-8888, Bouchard representa tutte le compagnie di sicuro a Kinaruba. Botta otta sa.

De tijd is hij. Ik heb een saludo van Mireia Laclay met su pareja Franca. Ik heb een kort de nummer. Ik heb een conversatie met die van Luc. Ik heb een saludo van Sr. Franca, een feliz noche, Pablo. En ook van Mireia. En ik heb een saludo van Monique, Monique Laclay, die ook een van mijn primo. Dus ik wens je een tour, een feliz noche, een happy noche. Okay, so I get a new kid in town, so I get the Eagles.